0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
2: Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de rode kaart terug te draaien. De Belgische voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
2: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
1: Vannacht om 2 uur spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld.

0: Russische burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
4: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
5: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
4: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
6: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
4: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland, dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
7: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
4: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles
7: en zelfs 25% voor B+ leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de

0: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follorin Balogun terug te draaien. Ze mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Het is een zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Dat kan ik mij echt niet voorstellen.
1: Opvallend, onze Belgische Voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
3: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Om 2 uur vannacht spelen de rode duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
4: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
1: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
5: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
6: Een hele goede morgen. Die disco classics van vorige week zijn allemaal gepasseerd. Dat was het eerste centrale thema deze zomer bij Joe Gold. Deze week hebben we een ander thema gekozen, waar je dus ook elk uur bijzonder veel hits uit mag verwachten. Deze week zijn het de zomerhits. Buiten hebben we weer wat meer zon, maar in de radio dus nog veel.

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
0: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken roodgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
0: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. Sleepwell.
5: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.

1, 2. 1, 2.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
5: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
4: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
6: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond daar telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten, ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika, dat die slide verdwenen is.
4: Opvallend, de Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerden ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
7: Een hele goede morgen. Ik hoop dat je maandag goed is begonnen. Dat je ook een geweldig weekend hebt gehad. En misschien is het wel een vakantieweek. Ja, dan is het helemaal feest natuurlijk. En nog goed nieuws is dat jouw Joe Gold deze zomer elke week... met

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, giga snel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internet.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
2: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
1: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
4: Een hele goede morgen. Leuk dat je ook op deze maandag luistert naar Joe Gold. We zullen je niet teleurstellen, want je radio zit vol met zomerhits deze week. Dat is ons zomerthema. En zo hebben we er dus elke week een andere, een hele zomer lang. Ikzelf en Jan Bosman, wij hebben de opdracht om in dat thema de leukste songs uit te kiezen. Ik hoop dat je blij bent met wat ik eruit heb gevist dit uur. Ja, is er één muziekstijl is die volop zomer is, dan is het wel reggae. En dan denk ik in eerste instantie aan Bob Marley. Maar zijn vrouw heeft ook een paar leuke nummers gemaakt. Dat is Rita Marley. En die hoor je dit uur met One Draw. We hebben ook Jonathan King met Hooked on a Feeling. En we beginnen met The Archies. En Sugar Sugar. Heel veel plezier.
3: De week van de zomerhits.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: New York, zalig. Schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt, 2 mango's voor maar €2.
5: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...

0: World met kortingen tot min 50%. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
2: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
1: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten licht gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
4: Een hele fijne maandag. Bedankt voor al die leuke suggesties die jullie hebben doorgestuurd voor ons thema deze week bij Joe Gold. We draaien een hele week bijzonder veel zomerhits en dus ook veel suggesties van jullie. We hebben bijvoorbeeld erg vaak Summer in the City binnengekregen. Ook wel in een paar versies natuurlijk. Die van Lovin' Spoonful is een paar keer binnengekomen. Als het een voorstel van jou was, dan is dit uur jouw uur, want we draaien hem straks. We hebben ook Stevie Wonder en You Are the Sunshine of My Life. En we draaien een van de zomerhits van 1978. Dat is natuurlijk ook de zomer van Grease. Maar een ander nummer dat ook bovenaan stond was de single waar we dit uur mee zullen beginnen. Baker Street van Gary Rafferty.
3: De week van de zomerhits.

0: Ticket. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Thermo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot een derde van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be. Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is Joe.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow! Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim. Code Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op een school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
5: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
4: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koersen in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
6: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in COVID-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden.
4: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
7: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
8: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van mijn dag. Ik wil slapen. Dus goed begin van de vakantie.
9: Ik heb lezen als de pils ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
4: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
10: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
11: Als je rond deze tijd last krijgt van een middagdipje, ja, ik kan dat heel goed begrijpen op deze maandag. Sowieso al een lastige dag. Zeker als je moet werken deze week. Maar ik heb hier een paar muzikale suggesties die je een flinke dosis positieve energie zullen geven. Logisch ook, want deze week draait hier bij Joe Gold alles rond zomerhits. Leuk om te horen en de batterijen worden opgeladen. 2 vliegen in 1 klap. Deze namiddag is het aan Jan Bosman trouwens om ze verder te selecteren. Maar ik mag dit uur dus nog vullen met Diana Ross straks. Een nummer geschreven door de Bee Gees. En die kopstemmetjes van de Bee Gees die hoor je trouwens ook in het nummer Chain Reaction is dat. We hebben Miriam Makeba met Pata Pata. En dit uur beginnen we met een andere zomerse single waar ook heel veel A's in zitten. Taka taka taka ta van Paco Paco. Hele fijne maandag.
10: De week van de zomerhits.

0: E-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.
9: Alleen maar golden hits
10: uit de 60s, 70s en meer.
9: Dit is

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee jong, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Aha, ja, die

Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse

0: Sleep World, met kortingen tot min 50%. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
2: Je hebt relatief goedkope warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren. Maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is. Voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan. Want het is toch wel een grote investering. En daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen. Of leningen met een serieuze rentekorting. Om dan toch die investering te kunnen doen.
1: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur. Of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. De pomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
3: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk, als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend. Dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vluchtweg blijft of niet.
1: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
4: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt het ergste bij familie gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
5: En dit is het enige wat gaat gebeuren. Voor de rest moet ik gewoon slapen. Dus goeie begin van de vakantie.
6: Ik heb lezen als ik pils ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
1: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
7: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
8: En met de temperaturen die deze week weer de hoogte inschieten, overladen we jou met alle plezier met heel veel zomerhits. Elk uur krijg je aan het begin van het uur sowieso een zomerhit te horen. Alhoewel, bij de eerstvolgende die ik ga draaien, kan je je de vraag stellen van hoe het komt dat zo'n negatief geladen verhaal toch wel zo'n fantastische zomerhit heeft opgeleverd. Want het nummer gaat over het waar gebeurde verhaal van een Amerikaanse criminele, Kate, Ma, Parker en haar 4 zonen, die vooral bekend stonden omwille van overvallen en ontvoeringen. En toch heeft dat in 1977 een fantastische zomerhit opgeleverd voor Boney M. Ma Baker, die draai ik zo meteen met een melodie, die trouwens gebaseerd is op een traditioneel Tunesisch liedje uit 1975, dat je misschien ook maar eens moet gaan ontdekken, want ook heel zomers waarschijnlijk. Ma Baker, dit is Boney M.
7: De week van de zomerhits.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
9: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
10: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
11: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
12: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
17: Zo, aangekruist in mijn agenda.
18: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
17: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
18: Zeg, geef die stiftjes.
16: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
19: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.
21: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
9: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
8: Deze zondag extra open.
23: Alleen maar golden hits.
24: Uit de 60s,
23: 70s
24: en meer.
23: Dit is Joe Gold.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Ah, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: allemaal koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Alleen maar golden hits.

0: Riddel is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
2: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
4: Je hebt relatief goedkope warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren. Maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering. En daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
2: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in een keuze voor het juiste type warmtepomp. En de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record. Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar vierde wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
5: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
6: En die zomerhits, dat zijn soms ook heel erg mooie liefdesliedjes. Dat komt overeen, soms heel erg vrolijk en soms ook heel erg pijnlijk. En daar heb ik nu dus een voorbeeld van meegebracht uit februari 1968. Toen werd het uitgebracht, maar al heel snel overwoekerde het de hitlijsten natuurlijk, omdat het zo succesvol was. En dat succes is ook blijven duren, want in de loop der jaren werd het een van de meest gecoverde liedjes uit de popgeschiedenis. En ook de openingsregel, die is iconisch. Hearts gone astray, deep in hurt when they go. Of hoe de zomer ook soms heel pijnlijk kan zijn. Van The Love Affair is dit Everlasting Love.
5: De week van de zomerhits.

0: dag.
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
6: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Meti-market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
9: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw, net omdat ze bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
7: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
6: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijke politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de brand kwamen 41 mensen om, meer dan 100 anderen raakten gewond. En dan nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marten in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
8: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
9: En van het volgende nummer dat ik ga draaien wil ik graag met jou de inhoud toch wel even overlopen. Omdat die zo mooi is. Want het gaat over een verhaal van een jongen die als kind de avonturenfilm Mutiny on the Bounty met Clark Gable ziet. En dat wakkert een diep verlangen aan om naar Jamaica te reizen. En wanneer hij daar eenmaal is, wordt hij verliefd op een lokale vrouw, Malaika. Hij moet dus weer vertrekken, maar hij is weet dat hij genoeg zal sparen om ooit terug te keren en voor altijd bij haar te blijven. Ik heb daar straks al gezegd, hè? Zomerse nummers, liefdesliedjes, dat ligt soms heel erg dicht bij elkaar. Dus ook nu weer met Son of Jamaica van de Goombay Dance Band.
8: De week van de zomerhits.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: Rijmer voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen.
15: Dit is Joe Gold.
16: Alleen maar golden hits.
17: I

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
3: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid, onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt, de infrastructuur die niet in orde is.
2: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weertje, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
1: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
4: Dit uur om te beginnen een nummer van de Schildpadden. Maar dat klinkt in het Engels natuurlijk veel mooier als je zegt The Turtles. Met een liedje dat door verschillende bekende artiesten uit die tijd gewoon weg werd afgewezen. En The Turtles zelf die speelde het liedje al 8 maanden live voordat ze het uiteindelijk in de studio opnamen en op single uitbrachten. Met een gigantisch succes tot gevolg. Tot op vandaag de dag, want iedereen blijft dit vrolijke en fijne liedje gewoon meezingen. Happy Together, dit zijn de Turtles.
1: De week van de zomerhits.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Wolf? Hello, Wolf?
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
5: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
4: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
6: Het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
4: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
7: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2-6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is eindelijk gelukt, zegt Mertens.
8: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
4: In het dubbelspel is Mertens wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
9: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de zomerhits.
10: Met nu nog een hele dikke, vette knipoog naar vorige week. Want ik draai zo meteen een nummer van Azotto. En Azotto was eind jaren 70 een heel bekende Italiaanse disco-act. Die toch wel een aantal liedjes hebben bij elkaar gezongen. En een aantal clubhits hebben gescoord in heel Europa. Voor mensen die nog niet echt zo'n reisbestemming hebben voor deze vakantie. Misschien brengen de mensen van Azotto wel jou op ideeën, want dit is een van hun bekendste nummers, San Salvador.
9: De week van de zomerhits.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parquet een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parquet start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
2: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
1: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè? Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè? Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
1: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
4: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische Linda Noskova of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Sleep World.
7: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
8: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
9: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een makkie.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
14: Zo, aangekruist in mijn agenda.
15: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
14: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
15: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
16: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
18: Amai, schoon.
17: Ja, ja.
18: En dat paste binnen jullie budget?
17: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
18: Slim.
17: Prachtige keuken, hè.
18: Ja.
19: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
20: Ego Keukens.
19: Nu solde tot 30% korting.
21: Ik ben toch rustig!
22: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: 60s at 6.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppenopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
5: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, ben content.
4: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
6: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
4: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer, woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
3: Dit is Joe Gold.
7: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
3: Dit is 70s at 7.
4: Joe Gold. I've heard people say that

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Alleen maar golden hits

0: bij Aldi. Zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen. 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes. Tweede aan halve prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter Drieu van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
3: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand. En zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel vernield. Dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
2: Het Kanaalmuseum moet eind november af zijn. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
2: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balken terug te draaien van tafel geveegd. Zoals ze eerder vandaag ook al aangekondigd hadden. Balken kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de achtste finales op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB laat wel weten dat het de speelgerechtigheid van Balken betwist. Daardoor blijven alle verdere stappen nog mogelijk. Een heldere avond en nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. Ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.
1: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
5: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
1: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerke is een man van 77 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem vonden, probeerde de hulpdienst hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. Ook FIFA-baas Infantino bevestigt dat hij met Amerikaans president Trump gebeld heeft over de rode kaart en de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat zegt hij op X. Maar volgens Infantino had Trump geen enkele invloed op die beslissing en was het een onafhankelijke commissie van de FIFA die de knoop doorhakte. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Onze Rode Duivels spelen hun achtste finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spits Volerin Balogun laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Balogun was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde, maar de FIFA draait dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, maar die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Balogun niet mag meespelen en hebben dat officieel laten weten. Zo kunnen ze later dus nog stappen zetten. Ook in de VS leeft de discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA schadelijk voor de sport. En het gaat verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keijzer.
2: Je kan je verder vragen stellen, en dat lees ik hier in de pers onder president Trump, worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd. Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
1: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. Ook FIFA-baas Infantino heeft intussen gereageerd op X. Hij schrijft dat president Trump geen enkele invloed gehad heeft op de beslissing om de schorsing van Balogun terug te draaien. Infantino benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. Ander nieuws dan, de brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, is niet duidelijk, het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle, er vielen geen gewonden, de schade moeten ze nog opmeten. Tijdens Rock Werchter zijn 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak, dat meldt het parket van Leuven. De meeste betaalden een onmiddellijke schikking op de wei. Daarnaast zijn 12 bestuurders hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken. En 4 mensen hadden een mes op zak, zij kregen een PV of een boete. Nintendo gaat vanaf februari volgend jaar geen originele Switch-consoles meer verkopen in Europa. Dat maken ze zelf bekend. Er gelden vanaf dan nieuwe Europese regels voor batterijen. Die moet je makkelijker kunnen vervangen. Voor die oude consoles wil Nintendo geen aanpassingen doen. Je kan ze wel blijven gebruiken. Voor de nieuwe doen ze dat wel. Vrij helder vannacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan straks naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%, 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Philip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Balogun gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de besten mogen winnen. Aftrap straks om 2 uur. In Maasmechelen in Limburg heeft de politie dit WK al meer dan 170 PV's opgesteld voor te uitbundige fans. Ze zaten met te veel mensen in een auto of hingen uit het raam bijvoorbeeld. Of ze luisterden niet naar de agenten. De politie roept supporters op om altijd voorzichtig te zijn en zich aan de verkeersregels te houden. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela bijna 2 weken geleden blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 3500 lichamen geborgen. Bijna 16.800 mensen raakten gewond. Tienduizenden anderen blijven vermist. Er zijn ook al meer dan 600 naschokken gemeten. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo en het wordt ook nog wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
2: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
3: 100%, 100%.
4: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
1: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belleken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de besten mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-expert Brigitte Hermans.
5: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken, maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
1: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.
0: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
6: 70s
0: en meer.